0: Ook maak hij het je daar met mijn dagje pas hij het en dus dit ex kon hij eerst zien hij het dus zo kan dus hij wordt er niet meer goed en hij wordt max toe ge maak hij kun je wat pakken hij en dus hij was als goed ook schoon hij en dus was op dit stage gaan dat doen. Dus ik ga je maar hij is goed ook schoon dat doet mijn maar dat hij het dit stage gaan dat doen. Ook daar hij het chess bij women's is mijn hij en dus hij mama hij is goed ook schoon. It's still gay, yeah, good awesome little percent chance, my guy had just a jumucha, but that just a gadget. Get my guy, it's still yag with moon, I had in them stu cigats. It's still gay, I had just got a jisco, I had go scone, I had just got it by joe, I had any stroma, I had it's dead on the jungle juice. The pscaja, my guess, you're not taking what was asked the yokscone, I had them the percent chance, my guy had just a jumucha, okay, it's still jisco, I had pata the pscaja, I should go the scone, I had psi sheet still. My man goes to the scone, okay. Jag var skägen och snämska så gunnat jag nåt sändis så dabskunna jag mamma en ska det också kunna jag nämnde några procent chans men jag hade just ju mot så jag hade petat i sig att jag hade jag gått mot när jag hade den stu sig att jag ni står nu när jag har ett steg under jag nu kan ni står nu bästa det det tack ska och det ska jag så gunnat jag nåt så jag mamma en ska det också kunna nämnde några procent chans men jag hade just ju mot sig still nu ska jag ett steg under jag nu kan det was one pi u jabugum mustesni shubugam o isugno tegnot se inchte wan jisto he mamena yesko de yoksun na hanam chtam dono percent chance maga he jisto jumusa ya pataji jigaje mamena yesko de kskun itste wa ya ai jiosen sko de jisko mamena he kskun go he jitsu bai ja itste nisto no bega he sko de it still going the jin okay the psychiatry is going to take notes say usas ke dex kon I and them the percent chance my guy guess jay's to most say up that just get again my kids I tiwasen I had the psychiatry ya go with moon I tiwasen mean go with and what they had the psychiatry here usas ke dex kon them the percent chance my guy jay's to most jay's to most okay here ya go with moon go jay still go the number two seconds I have the psychiatry okay next updates that on the jump okay them tag me is going to take notes say and this my man I has got the oxcon nem ten percent chance maker here just so much I have that just got there okay here my man I had the disco the disco mode then then the danger then I have I got the disco I have cascun guy had disco just by jet still needs to know I had jet stage gone the jungle okay here the sky just not take notes I have sas the oxcon nem ten percent chance maker here just so much okay here this subject stage gone the jungle sanitary valdor amos is not take notes ska det yokskun and this I had got some the percent chance my guy just the jamots it's still guy I had ya great moon I had the name to sugar I had a potato sugar ke maga itsto a esko de disco a gusko na ha disco jet se baja nistno jet ste de gonda jono ke nistno nyain jet ste de gonda ai je de tax ko ok dubska je sko na tagno so sa sko de yokskun nam dono percent chance maga ha jet se jmo sa ha I a patajis ai odax ja ke maga itsto ya gwit mona ha jet de nam si sa ga ok ni sab jet ste de gonda jigan ok da wa mota chi manuan la toke sko na tagno se han chi sa ha de dos ke de yokskun na ha good awesome dono percent chance maga ha jet se bo de sa jmo sa ha patajis ga ja ke maga itsto ya gwit mona ha jet de nam si sa ga ke maga ha jet sto jiwasan right ni sno no nesko itsto ga de jigan ok ha ni sno no big sto de de tax ko the psychiatry maker is going to take notes as the ox con could also the percent chance maker is just to most yeah with moon the name is just got the dax yeah ni saw subject stage going the journey okay mulat my stage is going to take notes as the ox con and this and some the percent chance has got the moon I have with the sub going still okay psi has got the moon up that is got to go yeah each step okay it's still gay here, but I just got to the Yagwitum got in the Nims Jusagats. I have Jisco up that is up Jisco up that Jisagajago. Okay, and you still know Godos. I had it's there's gone the German and stumbled up page at the day tax car. Okay, I had Dubskaja. I have Shisha has got the Zumun. So the Jisco Zumunga, it's though, yes, I have the Dubskaja. Okay, I had Usaja the Yoksco, Yagwitumunga, it's still the Nims Jusagats. What I have taxes them. Ook mag hij big still subject steeds gaan dat je ook mag nu dat je de tax in de USC kan mag dat zelf nog dat zij ook back en juice.
1: ni Honey Bear Skanago, CBC, yung mga yung next track.
0: Ik heb een goede antwoord en dat is wat ik aan je sub. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een nieuwe bus. Ik heb een

0: 就是到时候呢，那个你想说，记得你前头啥，每个位你那自己呀，我那七个这个一路，那是多危险，什么跟那是打起来哈，我那打说说起到这到的，那我就去那个危险这个这个，我一点才不走呢，我们那块都我比嘛固定。Tak je kuchy nisi ni oči da, da? Šo je či doga, da taim ga. Gena je uvič nas, kaj me godin ti si.
1: Esa je uvič či uza, basa di či uza.
0: Da uvič či uza, kaj mi skuza, a je uvič peči ha. Da uvič či go gopšiš na, a je bitiš kaj, mit me ik da, na noc da go gopšiš. Mi skuza, na se je, je mo sagen oda, ne mes, da kigins kaj. We be those where we escalate or do escalate what to be easy. I just maybe a new card or do I go
1: hopsisha?
0: Again, making all the money, you have what a young way which is the atom decker, which at the other G Dayton and Apma said, Chit Cog, Inuska, Sinuska, a tight new Mindusisha, musical space without English Matthew.
1: Good day, Jerry. I have G Dayton and give a deck say, I got your stood diagnosis of Mugmaga in the meeting and I have between me as demogas out there, Marie's Lodge, Gamuki, Hedgewe, Sugarwin, Hedgewe, did you can wait dark sit here? I go with city speed here. I hear Yadiki, I hear, and I said, you sam to the don, GJ here. Gokop, she says, Gajim and Joseph, and the Sakigans Gagadit Donuts. Since come Nana, I got between me at here. Så skal jeg jo skrive ikke min det man må nægge dig at iud.
0: Det er godt at bede dig. Når skolen er nede ved det, bliver det tæt på at iud skal. Så kan du være nu og jeg må nu i joggen så de bedt på at se dem stå, se dem gå igen i. Så en buk se mig, så det er mye bedre. Kan jeg bede dig det her tjek?
1: Good day, get you get Jerry Jemu Buyen, Mokin head, Dandy D, Dandy D, Dingy, Dandy Dabba Chin. What gem, sir?
0: What gem, sir? Let's come get you by.
2: Ogun Makahe Kabethoika Hemis Disney, you, I had Jerry Coon. Ik maak het dat we het met precies zijn dat we eens met een not zijn wat daar is goed doorsteeds. MLB of een gewicht tennis dan mij heb Philadelphia die gaan nu te hebben niet zoals ook het Toronto die want daar te hebben gedost. Ook wij het WNBA gaan gewicht en heb precies zijn New York die gaan nu te hebben dat om de room in big sub ook Los Angeles die want daar te hebben niet zoals om de big Washington die gaan nu te hebben big. Ik stem er nu in. Oké, Phoenix zei het. Je gaat nu zeggen niet zo som er nu. Je went out Phoenix zei het niet zo som er nu in. Oké, Minnesota je gaat nu zeggen met dat om er nu in is. Oké, Dallas zei het. Je went out zei het. Ik stem er nu. Oké, met dan nu zijn die zo MLB Boston zei het. Ik met dat zei het. Toronto zei het niet zo zei het. De Pelicans gaan spitsen. Oké, WNBA zei het. Is er nog tegen Toronto, Toronto's come to say Atlanta here and not the Pune here split up. I'm going to new bus there, Madonna, that would exit. Get my guy here up and just got this Madonna nuts.

0: Eu como é que é de da with my good chip she had and she's the tax gone there you see her had she so gone this so yeah with this no go with and I have max to get my could you up can you and she I was asked the school and I had so subjects that on the drin the scratch my guy has could you school and do mean my death I had it that on the drin Ook daar hij had Chesby women ze is mijn hij had dus mamen hij is gedoek school iets daar ga hij had dus een 100% chance maar hij dus de moest hij had dat dus gaat hij ga maar iets daar ja goed moet hij had in de studie gaat iets daar hij had dus de dus school hij had dus school hij had dus god het bij zo hij had niet stroom maar hij had iets daar gaan de doen dus dat ik ga maar gisteren nog tegen wat was hij gedoek school hij had 100% chance maar hij dus de moest zo ga hij iets daar dus school hij had dat dat ik ga ik ga de school hij heeft iets Maar men kan ik ook schoon ook dat je was kijken is neem schat is genoeg tegen ons en dus je dat schoon je maar men kan ik ook schoon je neem dan op een cent maar je dus je moet zo je dat je dat is je gaat ook je ja goed moet naar je dan neem je je gaat ook is er nu niet maar je iets tegen dat je ook je is er nu best dat je dat dicht tak schoon ook dat schat je is genoeg tegen ons je maar men je ik ook schoon neem dan op een cent maar je dus je moet iets stil Now, subjects that go on the general note of that was one of you, Jabugum, Mistisni Shabugamo, is going to take a note, say, each day on Jisha, my man, I ask the Oxcon, I had them stumbled up a percent chance, Maga had Jisha Jumosa, I have the Jigaja. My man, I ask the Oxcon, each day, I. Jason, skada disco mamen na hex kun go ahead it's by the it's the nistano beg I has got the it still go on the drin okay the skada is going to take notes say usas skada hex kun I had them 100% chance my guy guess jays jumot say but that just got the again my kids I Jason I had the skada ya go with moon I Jason mean go with and what they had the skada I had usas skada hex kun them 100% chance my guy Jason moon så du måste också ha jag vet mig att det stedet stelga det den måste jag säga att det ska jag också ha nästa subject stedet går det och det med tag mig är så något tag något så en just man menar jag ska det också kun Nem tenu percent chance maga he jis zamotsa he pita jis gaja okay he mamen he jadisko mo jadan jen do daja dan do have I jisko jadisko I he kuskun guy he jisko jadse baja jisto nistano I he jad stedgon da jen okay he dips gaja jis gano tegano say he usas kudi okskun nem tenu percent chance maga he jis zamotsa okay he nisha jad stedgon da jen sanitary valdor amos is gano tegano usas Yoks kun and jis, I had gdossum dun a percent chance, mega head jis, jamots. It's still gay, I had yagwith moon, I had the nims to shagaza, I had a patadi shagaza. Gemag it's still, I had skoda jis score, I had guskun, I had jis score jets by jet. Nishno jets that are gone the jun, okay, and Nishno nyan jets that are gone the jadithak score. Ook de beschadiging is genoeg tegen ons voor zijn schade ook schoon. Neem dan een percent chance maar hij is het moest hij hij apetages hij ouders zijn. Kijk maar iets door jouw witmoen hij heeft dan een misschien gaat zo kan niet subjects te gaan dat zeggen. Ook daar wordt met die man een letter is genoeg tegen ons hij en die zei de dus schade ook schoon hij gedacht om de percent chance maar hij is het moest hij apetages gaat zo. Kijk maar iets door jouw witmoen hij heeft dan een misschien gaat kijk maar hij iets door juist Right, nice to know this great still going to join. Okay, and nice to know big still did the tax call. The Skajem, I guess you're going to take a note. I ask the Yuxcon, could also the percent chance, my guy, just to most Yagwith Munja, the Nims to Shigazo Daxia. Nisa subject still going to join. Okay, Mulat, my stay, so you're going to take a note to assess the Yuxcon and Jis. And some the percent chance I ask the Zamun, I have Weebs with Zed Subgoid still. Okay, Psisha, I ask the Zamun, Apataji Shigazo, yeah, yeah, each still. Okay, It's still guy here, but that you got the Yagwithman got in the Nims, you should get here. Just go up that is up, just go up that you should get Jago. Okay, and you still know Godos, I had it's there's gone the Jagan. And stumbled up page at the Detax, okay, had Dipskaja, I have Shisha has got the Zoom. Ska det just gå till många i stället och jag säger att det upp ska dem och jag har sagt att det är också så jag går till många i stället och det är nämst just igen så att jag har dags att det och jag har big still subject stället och det är jag kan man ju där just det är dags under USC kan man gå där själv och ta sig och backa en just
1: Honey, honey, bear skinago. CBC, you more heavy next, it's the back.
0: Jag kunde gå en tid så jag gick spritt sen då. Det är så att jag nu sa sab. Min tid var nu sa tända att de min med det gick spritt sted jag är ett stort snabbt. Så jag kunde ha i en diamond när Jim Snaps kick är ju vad var det skött. Jag kunde ha kunde ha din uppdagen ut sen tid så jag är den National Geographic jag är den andra tjejta morgens. Jag kunde ha kunde ha en stil en tid jag är ju vad pettet går nu är ju Snaps kicken i och Jim Snaps kid dead got you're gonna new bus you're gonna go big at your one to the diagnosis and I would touch and just say good not taking notes